radiovisie.nl, radiovisie.eu. Drie adressen. 1. Enkele online mediakrant. Dagelijks de snelste actualiteit en de breedste duiding uit binnen en buiten. Maar vooral uit Radioland. En gratis. Radiovisie.be. Radiovisie.be.

0: en een compleet gemonteerde Spirotherm centrale verwarming voor een woonhuis ter waarde van 5000 gulden, beschikbaar gesteld door Metallo Helmond. Win door te luisteren naar de Gouden Golflengte.
1: Ja, u heeft het goed gehoord. Een reis voor twee personen naar Bangkok. En straks om 3:15 krijgt u de derde opgave in onze grote prijsvraag nog een keertje. Nieuw. De nieuwe in de Veronica Top 40 van vanmiddag. Vorige week 4 in de tipparade, nu 25 in de Top 40. Tweede plaats van Vicky Leandros die we vanmiddag draaien. En daar zegt, ik heb die liebe gezien.

0: Leandros die van alle markten thuis is. Ze zingt in het Frans, ze zingt in het Engels, ze zingt ze ook in het Duits. Dat heeft u net kunnen horen. 25, nieuw binnengekomen idee, Veronica op 40. Ik heb die lieve gezien.
1: Bel nou eens 034-34-2244. Vertel drie aan je waar je kleding van het lievertje vindt. 034-34-2244.
0: Plaatjezender verschenen op de eerste 538-40. Vijf zender uit ook verdwenen. Een overzichtje van die vijf verdwenen platen gaan we nu geven. Vorige week nog op de 40ste plaats. Nino Bravo en un beso y una flor. Vorige week 39. George Harrison met de maxi single Bangladesh. En vorige week op de 38ste plaats. Bata Ilic, vorige week nummer 37. Van Bobby Vinton. En de laatste die verdwijnt stond vorige week 34. Child in Time van Deep Purple. En dat laatste was waren ze dan. De vijf platen die verdwijnen deze week. Deep Purple, Bobby Vinton, Bata Ilic, George Harrison en Nino Bravo. En dan zijn we nu toegekomen aan de langst genoteerde plaat in de Veronica Top 40. Deze week. En vorige week nog 19 en in totaal 15 weken genoteerd.